0: weken muurvast op nummer 1, de Bauza. Lijkt echt de zomerhit van dit jaar te worden.
1: The International Charts.
2: Chart Internationaal.
1: Internationaal.
3: Sin camisa. Libre.